Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Indonesische marine tijd IAL verwacht dat de nieuwe basis voor het eerste vliegdekschip van Indonesië, de Giuseppe Garibaldi in Lampung, op tijd klaar zal zijn voor de aankomst van het schip in het september 2026. Volgens Tunggul, het hoofd van het voorlichtingdienst van Indonesische marine, bevinden de werkzaamheden zich inmiddels in de afrondende fase en moet de basis operationeel zijn zodra het schip aankomt. De voormalige Italiaanse marineschip is inmiddels vanuit Italië onderweg naar Indonesië en wordt tussen 15 en 20 september verwacht. Na een reis van ruim 20 dagen via het Suezkanaal en de Rode Zee onder begeleiding van Italiaanse oorlogsschepen. Eenmaal in Indonesië krijgt het schip de Indonesische rood-witte vlag en wordt het omgedoopt tot KRI Gajah Mada. President Prabowo Subianto zal naar verwachting op 25 september de officiële ingebruikname bijwonen waarbij de Indonesische vlag wordt gehezen. De APEC-landen willen de komende tijd werk maken van het verminderen van regelgeving die de internationale handel in diensten belemmert. Het gaat onder meer om grensoverschrijdende datastromen, vergunning voor professionals en technische standaarden. Daarvoor werken APEC-functionarissen in de Chinese stad Dalian aan een uitvoeringsplan voor de APEC Roadmap voor Innovatief, Competitief en Resilient Service, die in mei door ministers van Handel is goedgekeurd. Ook digitale handel en diensten op basis van kunstmatige intelligentie staan hoog op de agenda. Volgens APEC zijn veilige en betrouwbare datastromen essentieel om digitale handel en investeringen in de regio verder te ontwikkelen. Het uitvoeringsplan moet binnen 12 maanden klaar zijn en moet de APEC-landen helpen om hun dienstensectoren opener, innovatiever en weerbaarder te maken. De Indonesische regering is begonnen met een grootschalig programma voor zonne-energie met een totaalcapaciteit van 100 gigawatt peak. Een belangrijk doel is om dorpen die nog geen toegang hebben tot elektriciteit alsnog van stroom te voorzien. Minister van Energie en Mineralen Hulpbronnen Bahlila Hadalia zegt dat het programma aansluit bij de opdracht van president Prabowo Subianto om ieder dorp van maximaal 1 megawatt aan elektriciteit te voorzien. President Prabowo lanceerde het programma in Gilimanuk, Bali, tegelijkertijd met de ingebruikname van zonne-energieprojecten in Wonogiri, Batam en Bangka Belitung. De installatie op Bali krijgt een capaciteit van 198 megawatt peak en wordt gekoppeld aan een batterijopslagsysteem van 666 megawatt uur. Het project moet in 2028 operationeel zijn en moet er uiteindelijk toe bijdragen dat Bali voor zijn elektriciteitsvoorziening geen brandstofolie meer hoeft te gebruiken. En luisteraars, dat was het nieuws.

Luisteraars, de Indonesische luchtmacht, de TNI-AU, zet maar de helikopters in om bos- en landbranden in de provincie Zuid-Kalimantan sneller onder controle te krijgen. De belangrijkste inzet is in het gebied rond de internationale luchthaven Syamsuddin Noor in Banjarbaru. Daar worden onder meer de Karakal, Bell, Mi-17, Super Puma en UH-helikopters gebruikt voor het blussen vanuit de lucht. Met zogenaamde waterbombing, maar ook voor surveillance en ondersteuning van de grondtroepen. Volgens kolonel Hilman L.P. Ambarita, commandant van de luchtmachtbasis Syamsuddin Noor, is de luchtsteun voor belangrijk op plekken die voor brandweer en grondtroepen moeten bereikbaar zijn. Terwijl de helikopters vanuit de lucht opereren, blijven teams op de grond brandhaarden blussen, vuur afschermen en de ontwikkeling van nieuwe brandhaarden in de gaten houden. Bij de bestrijding van de branden werken de luchtmacht en grondtroepen samen met de politie, regionale rampenbestrijdingdienst, andere overheidsinstanties en lokale bewoners. Met die gezamenlijke aanpak willen de autoriteiten niet alleen de branden sneller onder controle krijgen, maar ook voorkomen dat het vuur zich opnieuw verspreidt en veiligheid van omwonenden in gevaar brengt.

Wij zijn woorden. Hij stond bekend als iemand met een sterk karakter, zoals een geest van nationalisme, bezorgdheid om de natie en consistentie in zijn religie. Hij stond ook bekend als een slimme en invloedrijke leraar van de natie, waardoor zijn gedachten door de eeuwen heen een referentie werden voor Indonesië. Dit zijn de wijze woorden van een islamitische geleerde, nationale held en oprichter van de grootste islamitische massaorganisatie in Indonesië, Nahdlatul Ulama. Moed is de basis van elke strijd die ons naar de overwinning zal leiden. Kiai Haji Hashim Ash'ari. Wijze woorden.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, in North Sulawesi comes our new music festival by Tomohon Jazz Festival 26 and 20. The first edition in plots of Grand 20 and Viren 20 October in at Matlan Maron Hotel and Taman Kelong in Tomohon. A festival combined music with nature, culture, and salmon scene and beach nar nas of trade and oak activity and also yoga and pilates. And spill pick for kinderen and workshops, kunst and handwerk. Voor de eerste editie zijn inmiddels verschillende Indonesische artiesten aangekondigd, onder wie Kunto Aji, Nadina Miza en Wes Becker. Ook de bekende band Kahitna staat op het programma en treedt op de eerste festivaldag 23 oktober op. Meer namen worden de komende tijd bekendgemaakt. Bijzonder is de locatie van het festivalpodium Button in Taman Kelong met uitzicht op de vulkaan Lokon en de koele bergleug waar Tomohon om bekend staat. Het festival wil daarmee niet alleen een plek bieden voor muziek en entertainment voor het hele gezin, maar ook het toerisme en de lokale economie stimuleren. Bijvoorbeeld voor kleine ondernemers, horeca, accommodaties en lokale arbeidskrachten. De ter belangstelling is, blijkt al uit dat kaartverkoop de eerste pre-sale ronde was in de korte tijd uitverkocht. Sinds 22 augustus zijn tickets voor de tweede pre-sale ronde verkrijgbaar, tegelijk met de bekendmaking van Kahitna als een van de artiesten.

meer informatie sa uit Indonesia willen lezen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesia, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, Wisu Daltar Midden in the Bosen van Oost-Lampung, een archeologische vind plaats ligt die sporen laat zien van menselijke bewoning van de prehistorie tot de komst van de islam naar de Indonesische archipel. Het gaat om het Pogong Raharjo Archeologisch Park in het dorp Pogong Raharjo in Sakampung Udik. De plek werd in 1957 ontdekt door transmigranten die daar land aan het ontginnen waren. Hun eerste vondst was een boeddhistisch beeld, de zogenaamde Bodhisattva, waarna tientallen jaren van onderzoek uitwezen dat hier ooit een oude nederzetting van zo'n 30 hectare lag. De archeologische vindplaats, die inmiddels de status van nationaal cultureel erfgoed heeft, brengt drie verschillende historische perioden samen. Uit de megalithische periode zijn onder meer getrapte grafheuvels, stenen met gaten, stenen vijzels, stenen bijlen en een megalithische bassin bewaard gebleven. Uit de hindoe-boeddhistische periode stammen onder andere het Bodhisattva-beeld en de Bungkuk-inscriptie. Uit de islamitische periode zijn onder meer de Dalung-inscriptie en verschillende grafstenen gevonden. Naast de historische betekenis biedt het gebied ook een groene en rustige omgeving met oude wallen en verdedigingswerken rond de archeologische vindplaats. Pogong Raharjo ligt op ongeveer 52 kilometer van Bandar Lampung en is met zijn eigen voertuig in ongeveer 1 tot 2 uur te bereiken. Wie de plek wil bezoeken, kan er dagelijks terecht van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis, alleen voor het parkeren wordt ongeveer 5.000 rupiah voor een motor en 10.000 rupiah voor een auto gevraagd. Een mooie bestemming dus voor wie op laagdrempelige manier meer wil ontdekken over de lange geschiedenis en cultuur van Lampung.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners aan de zuidkust van Pangandaran, de provincie West-Java, liggen bij zo'n natuurgebied waar tropisch bos, stranden en zee samenkomen. Het Pananjung Natuurreservaat en het bijbehoren de zeereservaat. Het gebied beslaat ongeveer 419 hectare en ligt in het dorp Pangandaran. Naast natuurrecreatiegebied Pangandaran, de oude bossen vormen een leefgebied voor allerlei planten en wilde dieren, waaronder langoeren, herten, muntjaks, schubdieren, stekelvarkens en verschillende vogelsoorten. Pananjung heeft bovendien verschillende natuurlijke kalksteengrotten en historische plekken die bezoekers kunnen ontdekken. Zo zijn er de Lanang Grot, Panggung Grot en

Red Groots. Maar ook de Japanse Groots. Die werd tussen 1941 en 1945 aangelegd tijdens de Japanse bezetting als onderdeel van de maritieme verdediging. Ook is er de historische plek Batukalde of Sapigumaram met stenen beelden en ruimtes die worden toegeschreven aan het voormalige koninkrijk Pananjung. Voor de kust beschermt het Pananjung Zeereservaat een koraal ecosysteem dat onderdak biedt aan verschillende soorten vissen. Op land ligt bovendien het Sikamal weidgebieden, zo'n 20 hectare groot, waar regelmatig herten en bantengs en wilde tandenstoorn te zien zijn. Het natuurgebied kent een lange geschiedenis. In 1934 werd het aangewezen als wilde reservaat en in 1961 kreeg het de status van natuurreservaat nadat hier de zeldzame bloem Rafflesia patma was ontdekt. Wie het gebied wil bezoeken, kan vanuit het centrum van Pangandaran over de weg komen of met een vissersboot naar Pasir Putih en het zeereservaat varen. Het reservaat is dagelijks geopend van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's middag. Een fles water, een zaklamp en stevige kleding of schoenen voor een wandeling door de natuur zijn daarbij geen overbodige luxe.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen!